Een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie reg voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Dier sy broers, dier sy span. Hij zei, wie is ons? Wie is ons?

Een bloedmerk op die teerpad, waar daar voorheen een witstreep was. Denk julle ons kan ooit weer die land van ons herbouw?

wordt een dak om te keer voor die rien. Die huisie kort belichten en hier en daar een steen.

Mickey kort weer schoenen om zijn voeten te keer voor die kou. Die kankie korte hemp, die soort met lang mouw. Die kankie korte versie om zijn lijfie

schoot in groen. Hoe kom kan ons niet zien niet, wat ons aan jou doen? Kunt je ons kan ooit

Ja, nou moet ek hem gaan hardloop het om die ketel af te sit. Dit was nou, amper. Nou toe, lekker dinsdagochtend. Wat een dag. So baie dinge gebeur vandag. Jy kan tot vanavond lotto speel ook as jy wil. Jimmy, hoe lyk het as jy op jou pad en gaan het goed daar? Ek jy lekker uitgerust daar op Kanaafon gisteravond. Sekerlik een vleisiekie gebraai. Ja, hy het gisteravond oorgeslaap op Kanaafon. Hy rijd rustig. En hy somme net op by die huis. Nou ja. En Evert, nou boete daar so op Aurora. Jy moet een lekker ochend hee hoor. Ek weet het is bykie koud, maar jy kan my bykie laat le. Niks jaag jy op he, niks nie. Jy kan my rustig vat. En ek glo daar die museum wat jylle bezig is om te bou is ook al klaar al. Hulle rigge perceel in vir een museum daar op Aurora. Dit kan interessant wees, ne? Nou ja, iedereen elk van jylle. Nita. René. Danny Joey, Charlotte, allemaal van jullie, lekker dag voor jullie allemaal. Kom eens maak nog eens een keer lekker muziek, zo uit die jaren lang terug.

Daar is hij. Is dat niet mooi nie? Ja, dit is prachtig. Ja, hier die volgende nummerkie is voor mij ook een memory nummer. Maar hoor eens nou eerst. Nou kan je los nu eens die muziek een beetje. En die weer is prachtig bij mij. Die sonnetjie skyn so op je fynbos. Is een mooi gezicht. Om, dit is die eerste ding as die son uitkom. En hy skyn so oor die fynbos. Het lyk prachtig. Jy weet die skakering. Son aan die een kant en skadu aan die achterkant. Fynbos is nou groot. En dit groei welig bij mij. Maar dit is mis maar ons wereld. Jy weet ons is maar een fynbos wereld. En jylle ken die besembos, nee, waar jylle die rietbesem van maak. Ek het hordes van hulle. Ek kan baie besems maak, maar ek is nou nie een heksie. Ek het nou nie een besems en een rietbesem nodig nie. Ek het bang die dinge raak aan die brand hier achter my. Nou in elk geval, ek het hordes van hulle. Alle type van fynbos. Wat natuurlijk een baie gevaarlike bos is as hy brand. Hy het een soort van een lampolie in hom in, wil het voorkom, want hy brand, al is hy groen, en hy kan groot skade aanrig. Maar het is baie belangrik hier die fynbos, jy weet, ons het sanderige grond, en as die wind waai, en ding nou dit vir jouself, is daai sand wie jy moet rondwaai. Nou die fynbos hou lekker die sand op die grond, en die wind trek boor. Dit is belangrik. En is mooi, die fynbos is mooi, rarig mooi. Hoe lyk die weer aan jou kant? Is dit nog so koud soos gister? Ek weet Bloemfontein is om 'n sneeu gehad en die berge by Woester is vol sneeu. En ander plek in die land het ook gebibber. Ons ook maar, is nog steeds maar koud, maar die sonnetjie skyn prachtig, baie mooi. En jy alleen geslaap gisteraand? Alleen, rarig. Hoekom? Ek gaan die uitbreid daarop nie, maar kom ons oor hierdie ene keer van Engelbert Humperdinck.

En hy groet my sommer net so vinnig op die einde. Nou toe julle, daar sê, hoe lyk het stukkie country muziek vir julle vanoggend? Net so een stukkie daarvan. En hierdie ene is my een van die mooistes.

0: Spurtyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Ja, so 13 minute oor 9 en ja, dat was Fred Woodbridge met die pennevleikie Quella. Nou, goeiemôre aan almal wat saam luister. Geniet.

0: you want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, 9:55, tyd vir my om te groet, maar voor dit, eers enetjie van James Johnson en Apple met Country is for Me.

Prachtige stem daar van Adele natuurlijk met Set Fire to the Rain. Nou ja, daar is so 'n bietjie hitte met die fire wat ons daar inbring, nee, die tyd so 27 minute voor 9. Jy is ingeskakel op jou gunsteling internet radiostasie, die een met styl natuurlijk. Gaan Groot Radio, die programse naam laat waai Marai. Ons laat waai so op 'n effens gefriesde manier vanaand. Ons hanteer net weer sake hier in ons muziek vanavond. Ek hoop jy geniet het baie. Dankie André en Jolanda wat laat weet het hulle luister ook saam. Jolanda sê sy is daar onder die vere kombers in, maar sy luister te lekker saam na die muziek en André sekerlik saam met haar. Nou ja, toe ek hoop julle kuier sommer lekker saam met my. Ons volgende een op die speellys is een van Quentin Prinsloo, die naam daarvan Reën oor my. En net daarna, ek soek een spesifieke ietsie wat ek geberg het om vir jou vanaand te bring, om vir jou te verduidelik van die verskillende vorme wat, van koue wat ons nou daar buiten ervaar. Ek hoop ek kan om raakvat, laat ek het net hierna met jou deel. Maar eers, Quentin Prinsloo, Reën oor my. My naam is Handy van Jaarsveld, ek kuier saam met jou in die program Laat Waai Me Raai.

stop. Oh yeah, this nose is drunk, I set the girls up. I see a girl that by a pool tafel a bal klop. Hy gryp haar aan haar linkerbout en hy dink wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oe blauw.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.